Oluan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mira na kaintje is kjol, de lucht galt er naar geilge.